0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bulgarije heeft het Eurovisie Songfestival gewonnen. Het won in een spannende puntentelling nipt van Israël en ook van de vakjuries kreeg de Bulgaarse zangeres de meeste punten. Israël kreeg dus wel massaal stemmen van het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. De opluchting was groot toen Israël niet won, zegt journaliste Aagje van Tomme.
3: Iedereen besefte wel dat als Israël had gewonnen, dat de kans bestaat dat het Songfestival volgend jaar niet meer zou kunnen doorgaan, omdat heel veel landen dan zouden afhaken. PRT heeft trouwens laten weten dat de kans klein is dat ze volgend jaar een kandidaat stuurt naar het Songfestival als de EBU haar houding niet aanpast.
2: Onze kandidaate Essila eindigde pas 21ste. Ze kreeg wel 36 punten van de vakjuries, maar 0 publiekstemmen. Op sociale media postte ze dat ze teleurgesteld is. Het parket van Leuven onderzoekt een ongeval met een parachute in Diest. Een man van 35 raakte zwaar gewond nadat zijn parachute niet volledig open ging tijdens een sprong. Ook zijn reserveparachute ging niet open. De man is een ervaren parachutist en kon zijn val nog deels afremmen. Maar hij kwam hard neer en was zelfs even in levensgevaar. Volgens het parket gaat het niet om kwaad opzet. En in play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde en AA Gent klimt naar de vijfde plaats. En in play-off 2 blijft het spannend. Standaar en Racing Genk speelde 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Regen en kans op stevige buien met onweer straks, maximaal tot 15 graden. Morgen buien, maar ook soms zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Israël is tweede geboorte op het Eurovisie Songfestival. Na de punten van de vakjury stond Israël achtste, maar het kreeg massaal stemmen van het publiek. Er was heel wat boegeroep in de zaal. Ook dit jaar was de deelname omstreden vanwege het geweld in de Gazastrook. Je hoort journaliste Aagje van Tomme.
3: Iedereen besefte wel dat als Israël had gewonnen, dat de kans bestaat dat het Songfestival volgend jaar niet meer zou kunnen doorgaan, omdat heel veel landen dan zouden afhaken. PRT heeft trouwens laten weten dat de kans klein is dat ze volgend jaar een kandidaat stuurt naar het Songfestival als de EBU haar houding niet aanpast.
2: De overwinning ging naar Bulgarije gisteren. Onze kandidaat Esila eindigde pas 21ste. Ze kregen wel 36 punten van de vakjuries, maar 0 publiekstemmen. In Antwerpen heeft de politie gisteravond 7 relschoppers opgepakt na een actie van een Nederlandse YouTuber in een restaurant. Die wilde geld inzamelen voor een kankerpatiënt. Er kwamen enkele honderden jongeren op af. Maar er ontstonden rellen en relschoppers gooiden met stepstenen en vuurwerk naar gebouwen en de politie. Er vielen geen gewonden. In Modena in Noord-Italië is het aantal gewonden opgelopen tot 8 nadat een auto daar was ingereden op een groep voetgangers. 4 mensen zijn er erg aan toe, dat meldt de burgemeester. De bestuurder probeerde te vluchten en had ook een mes bij zich. De politie kon hem uiteindelijk oppakken. Het zou gaan om een 30er uit Modena zelf met psychische problemen. En in play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA-Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde en AA-Gent klimt naar de 5e plaats. Regen en kans op stevige buien met onweer straks maximaal tot 15 graden. Morgen buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het opnieuw droger, zonniger en warmer.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
4: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
5: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
4: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
5: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
4: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
6: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
7: Dag Robert. Stoeren we niet?
8: Nee, hè? Kom binnen.
7: Onze kleine is roekbaar.
8: Hallo.
7: Ja, zijn ketting is van zo'n commune. Hè? Dat past niet meer.
8: Allee, maar dat past toch nog?
7: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
8: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
9: Geniet er maar van, jongen.
10: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
11: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
12: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
12: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee, Ora-liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
9: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Zeg, Mareem.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gehouden aan gestuind. Zalig.
5: Ah, wel. Morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah, wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In het centrum van Antwerpen zijn er gisteravond rellen ontstaan na een actie van een Nederlandse YouTuber. Die wilde geld inzamelen voor een kankerpatiënt. Er kwamen zo'n 300 mensen op af en daar waren ook relschoppers bij, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
9: Er werd een eethuis beschadigd en ook de politie werd bekogeld met stenen, met steps en met vuurwerk. De groep die groeide dan aan en we hebben daar wel het werk gehad. Onze bemiddelingsteams zijn ook ter plaatse geweest en er is een kat-en-muisspel ontstaan met de politie. Achteraf zijn nog 7 personen bestuurlijk gearresteerd.
8: Er vielen gelukkig geen gewonden. Israël is tweede geworden op het Eurovisie Songfestival. Na de punten van de vakjury stond Israël 8e, maar het kreeg massaal stemmen van het publiek. Er was ook heel wat boegeroep in de zaal, want ook dit jaar was de deelname omstreden vanwege het geweld in de Gazastrook. Journaliste Aagje van Tomme.
10: Iedereen besefte wel dat als Israël had gewonnen, dat de kans bestaat dat het Songfestival volgend jaar niet meer zou kunnen doorgaan, omdat heel veel landen dan zouden afhaken. PRT heeft trouwens laten weten dat de kans klein is dat ze volgend jaar een kandidaat stuurt naar het Songfestival als de EBU haar houding niet aanpast.
8: De overwinning ging naar Bulgarije gisteren. Onze kandidaten Isila eindigde pas 21ste. Ze kreeg wel 36 punten van de vakjury's, maar 0 publiekstemmen. En vlak voor de start van dat Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is de politie tussengekomen bij een pro-Palestijns protest. 14 actievoerders werden opgepakt. Het ging om een protestactie die de autoriteiten niet hadden goedgekeurd op voorhand. De actievoerders hadden ook hun gezicht bedekt en dat mocht niet. Enkele uren eerder waren al duizenden mensen op straat gekomen tegen de Israëlische deelname. Die actie verliep rustig. In de Russische hoofdstad Moskou en op het schiereiland de Krim zijn gisteravond 3 doden en 12 gewonden gevallen bij Oekraïnse drone-aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Er raakten ook meerdere appartementsgebouwen en huizen beschadigd. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft gehaald. De Oekraïnse president Zelensky had al met vergeldingsaanvallen gedreigd na een Russische aanval op Kiev eerder deze week. Daarbij vielen 24 doden. En in play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde en AA Gent klimt naar de 5e plaats. Nu nog lichte regen, straks kans op stevige buien met onweer maximaal tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, maar tegen het einde van de week wordt het opnieuw droger, zonniger en warmer.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Ik ben een historisch feit.
14: Dat is heel goed.
13: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
15: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
16: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
13: Ze slotten een beest in bed, maar Jasper.
15: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Annelissen.com.
17: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
18: De Robert? Wie is dat?
17: Ah, wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
18: Oh ja, dat is juist. En hij heeft wat opgebroogd.
17: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. Ah, wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
18: Zwaasdingen?
17: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
18: Geef je nummer dan nog eens, gaan. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
17: Robert? De expert 03 226 93 93.
18: Welk bedrag had hij nog gedacht?
17: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
19: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci Immobiep.
21: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog een keer.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: In het centrum van Antwerpen zijn er gisteravond rellen ontstaan na een actie van een Nederlandse YouTuber. Die wilde geld inzamelen voor een kankerpatiënt. Er kwamen zo'n 300 mensen op af en daar waren ook relschoppers bij, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
4: Er werd een eethuis beschadigd en ook de politie werd bekogeld met stenen, met steps en met vuurwerk. De groep die groeide dan aan en we hebben daar wel het werk gehad. Onze bemiddelingsteams zijn ook ter plaatse geweest en er is een kat-en-muisspel ontstaan met de politie. Achteraf zijn nog 7 personen bestuurlijk gearresteerd.
3: Er vielen geen gewonden. Een domper voor onze landgenote is Cilla op het Eurovisie Songfestival. Ze eindigde pas 21ste. Ze kreeg 0 stemmen van het publiek. De vakjuries gaven haar wel 36 punten. De winst ging naar Bulgarije. Opvallend, Israël werd 2e. Het kreeg enorm veel publiekstemmen. Ook dit jaar was de deelname omstreden vanwege het geweld in de Gazastrook. Daarom deden meerdere landen niet mee. Mogelijk ons land volgend jaar ook niet, zegt journaliste Aagje van Tomme.
5: PRT heeft trouwens laten weten dat de kans klein is dat ze volgend jaar een kandidaat stuurt naar het Songfestival als de EBU haar houding niet aanpast. PRT wil dat er een stemming komt onder alle omroepen over de deelname van Israël. En als dat niet gebeurt, dan doet VRT volgend jaar niet mee.
3: En vlak voor de start van dat Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is de politie tussengekomen bij een pro-Palestijns protest. 14 actievoerders werden opgepakt. Het ging om een protestactie die de autoriteiten niet hadden goedgekeurd op voorhand. De actievoerders hadden ook hun gezicht bedekt en dat mocht niet. Enkele uren eerder waren er al een duizendtal mensen op straat gekomen tegen de Israëlische deelname. Die actie verliep rustig. In de Russische hoofdstad Moskou en op het schiereiland de Krim zijn gisteravond 3 doden en 12 gewonden gevallen bij Oekraïnse droneaanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Er raakten meerdere gebouwen beschadigd. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft gehaald. De Oekraïnse president Zelensky had al met vergeldingsaanvallen gedreigd na een Russische aanval op Kiev eerder deze week. Daarbij vielen 24 doden. En in play-off 1 van ons voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden 3e en AA Gent staat nu 5e. Vanavond belooft het spannend te worden in play-off 1. Dan nemen Club Brugge en Union het tegen elkaar op. Club Brugge is voorlopig leider. Titelverdediger Union volgt op 1 punt. Met na vandaag nog 2 speeldagen te gaan. Nu nog lichte regen, straks kans op stevige buien met onweer, maximaal tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
7: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
8: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
9: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Ik ben een historisch feit.
11: Dat is heel goed.
10: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
12: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
13: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
10: Ze slotten een beest in bed. Maar juist.
12: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Annelissen.com.
14: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
15: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
14: Zeker. De Limburgse nachtegaal, Dana Winner, gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
15: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
14: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
15: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
14: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijken en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: In Balen zoeken vrijwilligers opnieuw naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw was 26 toen ze 16 jaar geleden verdween. Pas 2 jaar geleden werd haar verdwijning opgemerkt. Er werden 3 verdachten opgepakt, onder wie haar toenmalige partner. Een andere verdachte gaf toe dat hij haar vermoord had. De man werd eerder al veroordeeld voor moord. Vrijwilligers gaan nu zoeken in het bos waar zijn vorige slachtoffer werd gedood. Ook het parket organiseerde eerder al verschillende zoekacties zonder resultaat. Au-pairs worden nog te vaak uitgebuit. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Bij een inspectie is er in 4 op de 10 gevallen een vorm van misbruik aanwezig, zegt Robrecht Potuinen van CD&V.
5: Het gaat om jonge mensen die hier komen als kinderoppas, die te veel uren moeten doen, te slecht betaald worden. Dit zijn kwetsbare mensen en die verdienen bescherming. Onder minister Bruns is er al een decreet gestemd dat au-pairbureaus mogelijk maakt die als werkgever kunnen optreden, maar op federaal niveau loopt het nu volgens minister Demir vast op de onderhandelingen voor de werknemers.
4: En dat moet veranderen, zegt CD&V. Letland heeft zijn inwoners opnieuw gewaarschuwd voor drone-dreiging. Er werden vanochtend gevechtsvliegtuigen ingezet, nadat een mogelijke drone het luchtruim was binnengedrongen. Eerder deze maand waren er ook al 2 verdwaalde Oekraïense drones neergestort, vlak bij de grens met Rusland. Nu nog lichte regen, straks kans op stevige buien met onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer uit Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
7: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
7: 0485-54-87-85.
9: Aha. Minerva.
10: Cocktails 2.0 on the beach of Sint-Tanneke. Zondag tussen 10 en 12. Continue muziek, samenstelling Ronnie Meijs.

Nou, kom je, Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, Milord.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeubelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeubelen in Schoten kunnen ze het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeubelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
4: Oh man, het is al te leeg.
5: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
4: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
6: Ik zou toch liever een jeans dragen.
3: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
7: Allemaal zo romantisch.
3: Tot binnenkort in het EWT.
8: Let's go, bitches!
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: De bestuurder van 17 die vrijdagnacht tegen een boom botste in Brasschaat is nog steeds in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. In de auto zaten nog vier andere minderjarigen. Een jongen van 16 overleefde de klap niet. Een inzittende van 14 is er nog steeds erg aan toe. De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Hij had geen rijbewijs en ook geen toestemming om met de auto te rijden. Het parket onderzoekt nog of de jongen onder invloed was van alcohol of drugs en of de inzittenden een gordel droegen. Au-pairs worden nog te vaak uitgebuit. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Bij een inspectie is er in 4 op de 10 gevallen een vorm van misbruik aanwezig, zegt Robrecht Potuyne van CD&V.
12: Het gaat om jonge mensen die hier komen als kinderoppas, die te veel uren moeten doen, te slecht betaald worden. Dit zijn kwetsbare mensen en die verdienen bescherming. Onder minister Bruins is er al een decreet gestemd dat au-pairbureaus mogelijk maakt die als werkgever kunnen optreden, maar op federaal niveau loopt het nu volgens minister Demir vast op de onderhandelingen voor een werknemersstatuut.
11: En dat moet veranderen voor de partij. En Antwerpen heeft zijn coach Jozef Oosting ontslagen. Dat bevestigt de voetbalclub zelf. Het ontslag komt er na tegenvallende resultaten. Fans riepen afgelopen vrijdag om zijn ontslag tijdens de match tegen OH Leuven. Die verloor Antwerpen met 3-0. Het was al de derde nederlaag op rij. Nu nog lichte regen. Straks kans op stevige buien met onweer. Maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht. Op Lijfrente, via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
16: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
17: Allemaal?
16: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
17: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
16: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
18: Zoekt u even meubels?
19: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
20: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
21: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
20: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
21: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
20: 0485 54 87 85.
22: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
23: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
24: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
22: Ze slotten een beest in bed. Maar ja,
23: tournee jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
25: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
26: Merci Immobiep.
27: Aha. Minerva.
28: Cocktails 2.0 on the beach of Sint-Tanneke. Zondag tussen 10 en 12. Continue muziek. Samenstelling Ronnie Meijs.

my knees someday for whatever my man is.

Jouw onbezorgde en ontspannen zondagvoormiddag. Dat is Cocktails 2.0 bij Radio Minerva met Ronnie Meijs als uw gastheer.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, maar het dik al te leeg.
3: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
4: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
5: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
6: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
7: Let's go, bitches!
8: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten in verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
9: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
10: Maar waarom belde ga niet direct naar Dakwerken van der Linde?
9: Dakwerken van der Linde?
10: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
9: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
10: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
11: Dakwerken van der Linde.
10: Beter god er niet vinden.
11: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
12: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
13: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
12: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
14: Er waren nog nooit zoveel mantelzorgers in Vlaanderen. Het ging vorig jaar om meer dan 180.000 mensen die zich hebben geregistreerd. Blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor CD&V Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Tegelijkertijd is er net meer vraag naar zorg. En het aantal mantelzorgers tussen 65 en 85 jaar neemt jaar na jaar toe, zegt Schrijvers.
15: En dat moet ons toch ook wel zorgen baren. Want het moet natuurlijk voor hen ook haalbaar blijven. Zij zijn natuurlijk onmisbaar in ons zorgsysteem. Dat staat of valt met die duizenden mantelzorgers. Dus ook hen op een goede manier ondersteunen, versterken. Zorgen dat ze op tijd ook ontlast kunnen worden van die zorg.
14: CD&V wil daar aandacht voor in het nieuwe mantelzorgplan. Het huidige loopt eind dit jaar af. De bestuurder van 17 die vrijdagnacht tegen een boom botste in Brasschaat is nog steeds in levensgevaar. Ook een inzittende van 14 is nog in kritieke toestand. Dat bevestigt het parquet. In de auto zaten nog 3 andere minderjarigen. Een jongen van 16 overleefde de klap niet. De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Hij had geen rijbewijs en ook geen toestemming om met de auto te rijden. Het parquet onderzoekt nog of de jongen onder invloed was van alcohol of drugs en of de inzittenden een gordel droegen. In Balen zoeken vrijwilligers opnieuw naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw was 26 toen ze 16 jaar geleden verdween. Pas 2 jaar geleden werd haar verdwijning opgemerkt. Er werden 3 verdachten opgepakt, onder wie haar toenmalige partner. Een andere verdachte gaf toe dat hij haar heeft gedood. De man werd eerder al veroordeeld voor moord. Vrijwilligers gaan nu zoeken in het bos waar zijn vorige slachtoffer werd gedood. Ook het parquet organiseerde eerder al verschillende zoekacties zonder resultaat. In Rusland zijn nu al 4 doden gevallen bij Oekraïnse drone-aanvallen. Er vielen ook 12 gewonden en verschillende gebouwen raakten beschadigd. Oekraïne viseerde onder meer de hoofdstad Moskou. Volgens Rusland vuurde Oekraïne bijna 600 drones af. De meeste werden onderschept. Rusland vuurde dan zelf weer bijna 300 drones af op Oekraïne. Het is niet duidelijk of er daar schade en slachtoffers zijn. Antwerp heeft zijn coach Jozef Oosting ontslagen. Dat bevestigt de voetbalclub zelf. Het ontslag komt er na tegenvallende resultaten. Fans riepen afgelopen vrijdag om zijn ontslag tijdens de match tegen OH Leuven. Die verloor Antwerpen met 3-0. Het was al de derde nederlaag op rij. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer. Maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
16: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
17: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
16: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
17: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
16: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
17: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
16: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
18: Zeg, Josfien. Zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
19: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
18: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
19: Wie is dat? Ook een kinesist?
18: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
20: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
21: Aha, aha, aha. Minerva.
22: Ladies and gentlemen, the good times are back.
23: Het beste uit de platenkast. Non-stop met Leo Dujardin.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dakje.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god er niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
5: Het is nu
6: 1
5: uur.
6: Goedemiddag. Radio Minerva, van Antwerpen.
7: Bijna de helft van alle sociale woningen in Vlaanderen wordt bewoond door singles of alleenstaande ouders. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Gijs de Grande van N-VA heeft opgevraagd. Alleenstaanden zijn dan ook financieel kwetsbaarder. Je hoort de Grande.
8: Het feit dat die groep zo groot is, betekent ook dat die heel belangrijk op de woningmarkt zijn, waarbij dat we steeds meer alleenstaanden hebben. Vandaag is dat al 37% van de huishoudens. Dat wordt een steeds grotere en een belangrijke groep, die ook financieel een stuk kwetsbaarder is op de woningmarkt. Dus ze hebben vandaag al veel aandacht, maar dat zal in de toekomst enkel nog meer moeten zijn.
7: Er waren nog nooit zoveel mantelzorgers in Vlaanderen. Het ging vorig jaar om meer dan 180.000 mensen die zich hebben geregistreerd. Blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor CD&V Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Tegelijkertijd is er net meer vraag naar zorg. En het aantal mantelzorgers tussen 65 en 85 neemt jaar na jaar toe, zegt Schrijvers.
9: En dat moet ons toch ook wel zorgen baren. Want het moet natuurlijk voor hen ook haalbaar blijven. Zij zijn natuurlijk onmisbaar in ons zorgsysteem. Dat staat of valt met die duizenden mantelzorgers. Dus ook hen op een goede manier ondersteunen, versterken. Zorgen dat ze op tijd ook ontlast kunnen worden van die zorg.
7: CD&V wil daar aandacht voor in het nieuwe mantelzorgplan. Het huidige loopt eind dit jaar af. In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer. Hij was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel nadat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een internationale medische noodsituatie. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zou sprake zijn van bijna 250 vermoedelijke besmettingen en al 80 overlijdens in het oosten van het land. Mogelijk liggen die aantallen nog veel hoger. Het gaat om een zeldzame variant waar nog geen vaccin voor bestaat. In Congo is ook sprake van een humanitaire crisis, waardoor het aantal besmettingen kan blijven toenemen. In de stad Pforzheim in het noordwesten van Duitsland zijn 30.000 mensen geëvacueerd voor de ontmanteling van een bom. Dat meldt de lokale politie. Het gaat om een bom uit de Tweede Wereldoorlog van 1,8 ton. De bom werd woensdag ontdekt bij werkzaamheden. Door de evacuatie is een groot deel van de stad onbereikbaar en is het openbaar vervoer verstoord. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
13: zeg?
12: Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci, Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, van het Antwerpen.
4: Regeringspartij N-VA wil dat veroordeelde daders van kindermishandeling ook na hun straf een omgangsverbod kunnen krijgen. Dat ze dus niet meer in de buurt van kinderen mogen komen, ook niet hun eigen kinderen. Je hoort N-VA-kamerlid Sophie de Wit die het wetsvoorstel indiende.
5: Want nu kan een rechter wel een contactverbod of een omgangsverbod opleggen, maar dat gaat dan specifiek ten opzichte van 1 minderjarige. Maar goed, een dader die veroordeeld wordt wegens kindermishandeling of feiten aan zijn minderjarige, die is dan nog altijd wel vrij spel naar andere kinderen toe, andere minderjarigen. Die kan zich in de buurt ophouden van scholen. Het lijkt ons beter om alle minderjarigen te kunnen beschermen.
4: De zoekactie langs de E34 tussen Turnhout en Arendonk in de Kempen gisteren heeft niks opgeleverd. Dat meldt het parket. Zo'n 130 speurders zochten er naar een man van 56. Die verdween 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Het is niet duidelijk of het om kwaad opzet gaat. Het onderzoek loopt verder. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigt de internationale noodtoestand af door de ebola-uitbraak in Congo. Er is sprake van 8 bevestigde besmettingen. In buurland Oeganda al zeker 2. Maar wellicht liggen die aantallen nog veel hoger. Het gaat om een zeldzame variant waar nog geen vaccin voor bestaat. In Congo is ook sprake van een humanitaire crisis, waardoor het aantal besmettingen kan blijven toenemen. De noodtoestand dient vooral om andere landen in de regio te waarschuwen. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
7: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zold. En ik heb van ons ma nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
8: En wel, Drobeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
7: En wat kost deze schatting?
8: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert den Expert, 03-226-93-93. Edem?
9: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
11: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
12: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
10: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
11: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
13: Zeker, de Limburgse nachtegaal. Dana Winner gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
14: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
13: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
14: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
13: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom hier van het strand. Zonnige klanken, hand in hand. Neem een moment, laat de zorgen gaan. Hier begint het programma, luister goed.

Bedankt collega Leo Dujardin voor de voorbije uurtjes snuffelen in je platenkast en welkom beste luisteraars bij Zonnig Minerva, het zondagnamiddagprogramma van uw zonnige zender. Vandaag geen gast in Studio 2, maar twee uurtjes verrassende muziek. En we trappen dit eerste uur af in Italië met een absolute klassieker van het Sanremo Festival uit 1981. Eduardo De Crescendo zingt voor u het hartstochtelijke Ancora. En daarna blijft in de sfeer van de grote stemmen met de Queen of the Blues, Dinah Washington, en haar versie van Everybody Loves Somebody.

Prachtig toch, die stem van Diana Washington. En we blijven nog even bij de muziek van toen met een echte crooner, Vic Damone, die ons uitnodigt voor een dansje met Change Partners. En daarna trekken we het over het kanaal, waar de legendarische Cliff Richard in 2016 een loopzuivere versie opnam van de standaard Where or When.

Sir Cliff Richard, inmiddels ook al 85. Ja, waar is de tijd gebleven? Wie echter geen 85 mocht worden, was Ann Christie. In 1979 zette haar unieke stem met het pakkende Er is zoveel verdriet in de wereld neer. Een nummer dat nog steeds raakt. En aansluitend hoort u de Franse zangeres Morgan met haar vertolking van de klassieker Ma Vie, een cover van de grootste hit van Alain Barrière.

Twee grootheden in duet nu. Barbra Streisand en Lionel Richie schitteren in deze versie van de klassieker The Way We Were. En daarna reizen we naar warmer oorden met Maria Salina en het meeslepende Amor Mio.

tijd voor een heel bijzonder stemgeluid nu. De Armeense alt-zangeres Arpi Alto brengt haar diepe warme versie van This Masquerade. En aansluitend hoort u de Canadese nachtegaal Céline Dion met haar eigen hertaling en krachtige vertolking van Parce que tu m'aimes encore. En dat wordt dan in het Engels If That's What It Takes.

naderen stilaan de finale van dit eerste uur, maar serveer nu nog graag Accelerate en Sylvie Vartan in duet met Son of a Preacher Man. En daarna brengt de Braziliaanse meester Caetano Veloso de weemoed van de tango met Vuelvo el Sur, gevolgd door Raluca, die ons meeneemt naar Puerto Rico.

En ik neem voor even afscheid van u voor reclame en nieuws met de onvergetelijke muziek van grootmeester Ennio Morricone. Een rustpunt om dit eerste uur af te sluiten. Uit de soundtrack van Le Clan de Sicilia, een van de beste film noirs ooit gemaakt met in de hoofdrollen Jean Gabin, Lino Ventura en Alain Delon. Graag tot over enkele minuten voor deel 2.

0: Soetens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Soetens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijken en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Soetens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Soetens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op soetensherenkledij.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er,
4: Jos? Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
7: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Regeringspartij N-VA wil dat veroordeelde daders van kindermishandeling ook na hun straf een omgangsverbod kunnen krijgen. Dat ze dus niet meer in de buurt van kinderen mogen komen. Ook niet van hun eigen kinderen. Je hoort N-VA-kamerlid Sophie de Wit die het wetsvoorstel indiende.
9: Nu kan een rechter wel een contactverbod of een omgangsverbod opleggen, maar dat gaat dan specifiek ten opzichte van één minderjarige. Maar goed, een dader die veroordeeld wordt wegens kindermishandeling of feiten aan zijn minderjarige, die heeft dan nog altijd wel vrij spel naar andere kinderen toe, andere minderjarigen. Die kan zich in de buurt ophouden van scholen. Het lijkt ons beter om alle minderjarigen te kunnen beschermen.
8: In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer. Hij was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel nadat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. In Abu Dhabi is een drone ingeslagen in de buurt van een kerncentrale. Daarbij is brand uitgebroken. Er vielen geen gewonden. Volgens de regering is er geen gevaar op het vrijkomen van radioactief materiaal. Wie de drone afvuurde is niet duidelijk. De voorbije maanden werd Abu Dhabi wel vaker onder vuur genomen door Iran. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer. Maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
3: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom terug bij het tweede deel van Zonnig Minerva. En om die tweede uur te beginnen trokken we direct alle registers open met The Boss, Bruce Springsteen en zijn soulvolle versie van de klassieker The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. En daarna mocht u alvast genieten van hemels samenspel tussen Barry Gibb en bluegrass zangeres Alison Krauss in een sobere versie van de Bee Gees hit Too Much Heaven. En we gaan door met een flinke dosis romantiek. Eerst hoort u Lionel Richie met Stuck on You. En daarna verklaart de Maleisische ster Sheik onze liefde met zijn vertolking van I'm singing this song for you.

diepe soul nu, met Ossie Smith in het sfeervolle After All Is Said and Done. En daarna een Frans onderrondje tussen de grote Gilbert Bécaud en Lia Catala, met het ontroerende Avec 20 ans de moins.

hou nu vast voor een flinke dosis Italiaanse passie. De rauwe stem van Fausto Leali brengt u het hartverscheurende Mi Manchi, of in schoon Vlaams, Ik mis je. Een emotie is er ook bij Lady Gaga, met haar beklijvende vertolking van I'll Never Love Again uit de laatste versie van de film A Star Is Born.

En na al dat grote drama gaan we naar twee straffe madammen van bij ons. Misha Mara en Margriet Hermans. Ze zingen samen Only a Woman's Heart. Daarna kijkt Dame Shirley Bassey diep in haar hart en geeft haar onnavolgbare eigen touch aan To All the Men I've Loved Before.

Dixie en Bing Crosby lieten ons horen hoe mooi je bent in The Way You Look Tonight. Voor de volgende stop bleven we dichter bij haar. Philée d'Anvers ging samen met ons op reis en vertrok in Berchem-Stausen.

We gaan richting de finale van deze uitzending met een blokje pure nostalgie. Eerst hoort u de Kroon der Palanca met Daddy's Home, gevolgd door Cher als de mysterieuze Dark Lady. En we eindigen de vocale reeks vrolijk met Paul Severs en zijn Zomer.

0: En hiermee komt er een einde aan deze aflevering van Zonnig Minerva. Volgende week ben ik er weer en dan zit de actrice en comedienne Annelise in Studio 2. Bedankt om ook deze middag weer te luisteren en we eindigen dit programma met een absolute vakmanschap van het Rosenberg Trio. Laat u meevoeren door de virtuose gitaar in dit instrumentale sluitstuk The Night. Graag tot volgende week en denk eraan...
1: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meerinfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoek plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
3: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
4: Oh, maar een decolleté leeg.
5: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
6: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
7: Ik zou toch liever een jeans dragen.
3: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
8: Allemaal zo romantisch.
3: Tot binnenkort in het EWT.
9: Let's go, bitches!
1: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
10: Radio Minerva.
1: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
10: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Politie en parket zijn op zoek naar een man die vorig jaar een vrouw aanrandde in Merksem in Antwerpen. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de man haar al op de trein in het oog hield en achterna ging. Daar is hij herkenbaar op te zien. Christophe Aerts van het parket.
12: We zien op de beelden dat het lijkt alsof hij eerst ergens anders wilde afstappen. Dat hij dan van gedachten is veranderd omdat hij Sophie heeft gezien. Dat dat de reden is waarom hij haar gevolgd is naar deze halte. En dat hij haar dan achterna heeft gezeten en dan uiteindelijk ook heeft toegeslagen.
11: Wie de man kent of gezien heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak komt morgen aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zitten enkel nog crew en medisch personeel. Hun gezondheid wordt nauw opgevolgd. Voorlopig vertoont niemand van hen symptomen. Na aankomst zal het volledige schip dan grondig worden gereinigd. Zeker 11 passagiers van de cruise raakten besmet met het hantavirus. 3 van hen zijn overleden. Hoe ze besmet raakten wordt nog onderzocht. En in play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. In de stand blijft Anderlecht 4e. KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer. Maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Tegen het eind van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03-230-59-39.
15: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine.
14: Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
17: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
19: Zies, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
18: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
20: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
19: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes worden van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
21: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
22: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
23: Merci, Immobiep.
24: Aha, aha, aha. Minerva.

Het is zondag 17 mei. Welkom, beste luisteraars. Het is 4 uur geweest en dat betekent dat het weer tijd is voor Happy Hour met mij, Peter Perceval. En een heleboel goed nieuws en ook leuke muziek natuurlijk, zoals gewoonlijk. En we steken van wal met de leuke nieuwsjes vanuit Reti. Want in Reti is de nostalgie deze week helemaal tot leven gekomen. Maar liefst 170 vroegere leidsters van de Giro Oos Agnes trokken opnieuw op kamp, alsof de tijd even had stilgestaan. Ze verzamelden in de Giro-lokalen in Witgoor bij Dessel voor een echte reunie in kampstijl. Met slaapzakken, luchtmatrassen en zelfs puddingpap als dessert. Helemaal zoals vroeger. Sommige deelnemsters haalden voor de gelegenheid zelfs hun oude Giro-rokje weer boven. Superplezant, zegden de deelnemsters, maar wel niet veel geslapen op de luchtmatras. En dat vat het dan perfect samen. Jaren later nog altijd verbinden, het is altijd leuk. Als jij vrienden hebt uit de jeugdbeweging, is het misschien eens een idee om een reunie te komen doen bij ons in het Minerva Café op een zondagmiddag. Waarom niet? En dan trakteer ik jullie op leuke muziek zoals deze, Perry Como.

Sam Cooke en Marvin Gaye, alle twee gestorven onder onduidelijke omstandigheden, neergeschoten onder onduidelijke omstandigheden. Heel jammer voor de muziekgeschiedenis natuurlijk. Jammer dat die twee mensen niet samen platen hadden kunnen maken. Dat had wat gegeven. Wie wel platen maakt en lang is blijven maken, in elk geval, is trompetist Herb Alpert. Je hoort hem niet vaak zingen, maar wel op deze hier. This Guy's in Love With You.

0: Als Timmy Euro pijn heeft, dan begint ze te zingen. En daar waren wij natuurlijk goed mee, want het is een hele mooie plaat natuurlijk. Hurt van Timmy Euro. Heel goed nieuws ook. Als je pijn hebt en na een operatie, dan kan wandelen een echt verschil maken. Als je toe in staat bent natuurlijk. Want onderzoekers analyseerden gegevens van 1965 volwassen patiënten uit het Amerikaanse All of Us Research Program en zagen dat elke extra 1000 stappen per dag na een ingreep samenging met een 18% minder kans op complicaties en zelfs 16% minder kans op heropname en een 6% korte ziekenhuisopname. De studie verscheen in het Journal of the American College of Surgeons. Chirurgen dus. Het onderzoek stond onder leiding van Dr. Timothy Pavlik, chirurg en voorzitter van de afdeling heelkunde in de Ohio State University Wexner Medical Center. Hij zegt: artsen weten al lang dat bewegen belangrijk is, maar dankzij slimme toestellen kunnen we nu ook echt meten hoeveel iemand beweegt en hoe dat samenhangt met het herstel. Het is een beetje een kwestie van de kip of het ei, zegt hij ook. Mensen die zich beter voelen wandelen vanzelf meer, maar volgens hem is het signaal zo sterk dat stappen tellen waarschijnlijk niet alleen een gevolg is van herstel, maar er ook actief toe bijdraagt. En dat kan ons alleen maar hoop geven. Als u met wat pijn zit of als u na een ingreep worstelt, probeer een beetje te bewegen. En als het lukt, dan kan je ook de muziek van Radio Minerva meenemen. Zoals deze Tom Jones in Dreams.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep,

Het applaus dat je hoort voor Roy Orbison, dat komt uit het Sportpaleis. Diep in de jaren 80 maakte Roy Orbison daar zijn tv-comeback in een uniek optreden. Helaas overleed hij kort daarna. En was deze opname eigenlijk de enige die er bewaard is gebleven van dit onvergetelijke comebacknummer van The Big O. Roy Orbison vormde op een gegeven moment ook een supergroep met Tom Petty, met Jeff Lynne, met George Harrison, met Bob Dylan. En samen noemden ze zich de Traveling Wilburys. En die hebben ook een fantastische plaat gemaakt, waaronder deze Handle With Care.

0: Ze vroegen ooit eens aan Frank Sinatra wat het geheim was van zijn geweldige vertolkingen van covernummers zoals deze Yesterday van de Beatles. En hij zei, ja, er is niks aan, je moet het gewoon in de juiste toonaard zetten. Maar daarnaast kon hij het nummer natuurlijk ook geweldig vertellen. Er is geen betere verteller van muziek dan deze Frank Sinatra. In Fort 3 in Borsbeek stond vorige week alles in het teken van veilig en zelfverzekerd rijden met de Speedpedelec. En dat is een leuk initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde dat misschien binnenkort ook wel in jouw buurt te vinden is. Dus let even op. Tijdens de dag van de Speedpedelec konden bezoekers niet alleen verschillende modellen uitproberen, maar ook een behendigheidsparcours rijden, oefenen op stuurvaardigheid, een begeleide rit maken en tips krijgen over verkeersregels en risicosituaties. Het initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde was nadrukkelijk bedoeld voor zowel ervaren gebruikers als mensen die nog twijfelen of zo'n snelle elektrische fiets wel iets voor hen is. Er zijn in 2025 23.681 speedpedelecs ingeschreven in België, waarvan 97% in Vlaanderen. Dat toont hoe sterk dit vervoersmiddel ingeburgerd geraakt. Voor actieve 55-plussers is dit een interessant signaal. Want nieuwe mobiliteit hoeft niet af te schrikken, zolang je er veilig op stap mee leert omgaan. Wanneer ik mensen op een speedpedelec zie voorbij komen, dan denk ik altijd aan dit nummer van de Beatles. Ook al in de vertolking van een andere grootheid. Hier is Elvis Presley met Something.
1: Thank you. From the Beatles songbook, ladies and gentlemen. Something in the way she moves

Piggy Lee vond het een beetje teleurstellend dat dat alles was. Dat het vuur zo snel gedoofd was en dat het niet hoog genoeg was. Maar dat voor de rest haar huis wel helemaal verdwenen was, daar maakte ze zich blijkbaar niet zo druk over. Nog een nummer over vuur. Shirley Bassey, Light My Fire.

0: Ja, als je Shirley Bassey aan een nummer van The Doors zet, dan geeft dat ook vuurwerk. Come on baby, light my fire. Er is heel goed nieuws in het Alzheimer-onderzoek geweest deze week. Volgens de nieuwe jaarlijkse Pipeline Review van 2026 zijn er momenteel 158 kandidaatgeneesmiddelen in ontwikkeling, verspreid over 192 klinische studies. Dat is een stijging van ongeveer 40% in 10 jaar tijd. De review werd geleid door Dr. Jeffrey Cummings van de University of Nevada in Las Vegas. Cummings verwoordt het opvallend krachtig. Alzheimer is niet langer een onbehandelbare ziekte. Het is nu een ziekte met behandelingen die succesvol kunnen zijn in het proces. Met andere woorden, er bestaan al behandelingen die inwerken op het ziekteproces en daarnaast groeit ook de diversiteit van het onderzoek. Waar vroeger vooral op amyloïde werd ingezet, zijn er nu ook veel meer studies naar ontsteking, immuundysfunctie en tau-eiwitten. De onderzoekers identificeerden intussen 17 verschillende aangrijpingspunten in de hersenen waarop nieuwe middelen kunnen mikken. Dat is dus heel goed nieuws uit de medische wereld. En daarmee gaan we het eerste uurtje van onze happy hour afronden. Ik heb voor jullie nog Vicky Carr, It Must Be Him, klaarstaan. En dan zie ik jullie graag terug aan de andere kant van 5 uur voor het tweede uurtje. Happy Hour.
1: I tell myself, what's done is done. I tell myself,

0: tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar het dikke teester leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten in verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
8: Radio Minerva.
9: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
8: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: CD&V-voorzitter Sammy Medi blijft zich verzetten tegen de centenindex. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Medi wil in de plaats het alternatieve voorstel van de vakbonden en werknemers uitwerken.
11: Wanneer dat werkgevers- en werknemersorganisaties samen met een beter alternatief komen, dat dus de koopkracht van mensen beter beschermt, de competitiviteit van onze bedrijven verbetert en tegelijkertijd waarvan het planbureau zegt dit plan gaat minstens even goed doen als het voorstel van de centenindex, ja, waarom zou je dan koppig blijven?
10: Premier Bart De Wever liet eerder al weten dat het alternatieve voorstel niet voldoet aan de doelstellingen van de regering. In Brasschaat wordt een steunregister geopend voor de slachtoffers van het ongeval afgelopen vrijdag. Dat meldt het gemeentebestuur. Inwoners kunnen daarvoor vanaf morgen in het gemeentehuis terecht. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Twee andere slachtoffers, de bestuurder van 17 en een passagier van 14, vechten nog voor hun leven. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. Politie en parket zijn op zoek naar een man die vorig jaar een vrouw aanrandde in Merksem in Antwerpen. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de man haar al op de tram in het oog hield en achterna ging. Daar is hij herkenbaar op te zien. Christophe Aerts van het parket.
12: We zien op de beelden dat het lijkt alsof hij eerst ergens anders wilde afstappen. Dat hij dan van gedachten is veranderd omdat hij Sophie heeft gezien. Dat de reden is waarom hij haar gevolgd is naar deze halte. En dat hij haar dan achterna heeft gezeten en dan uiteindelijk ook heeft toegeslagen.
10: Wie de man kent of gezien heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak komt morgen aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zitten enkel nog crew en medisch personeel. Hun gezondheid wordt nauw opgevolgd. Voorlopig vertoont niemand van hen symptomen. Na aankomst zal het volledige schip dan grondig worden gereinigd. Zeker 11 passagiers van de cruise raakten besmet met het hantavirus. 3 van hen zijn overleden. Hoe ze besmet raakten, wordt nog onderzocht. In play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Anderlecht scoorde de gelijkmaker pas helemaal op het einde van de wedstrijd. Speler Enrique Ansana.
13: Het was een heel belangrijk doelpunt nog om de gelijkmaker te maken. Maar ik denk dat je hem eigenlijk in de eerste helft al moet afmaken. Maar dat gebeurt niet. En dat is niet voor het eerst dit jaar dat we dan gewoon een lastige tweede helft krijgen.
10: In de stand blijft Anderlecht vierde, KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Vanavond staat de topper Club Brugge Union op het programma. Timmerlier heeft de laatste rit gewonnen in de ronde van Hongarije. Zijn derde ritoverwinning daar. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. Vanavond nog stevige buien in het oosten. In het westen is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maxima rond 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en zachter.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thaise. Ze heeft ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
15: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
16: Ja,
15: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
15: 0485 54 87 85.
3: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
17: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
18: En ook altijd herkenbare toestanden als hij beschrijft. Hè.
3: Ze slotten een beest in bed. Maar Jasper.
17: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

uur van Happy Hour. Het is 5 uur geweest. Ik ben nog altijd Peter Perceval. U bent bij Radio Minerva. En we hebben Happy Hour. Dat wil zeggen goed nieuws en leuke muziek. Hebt u wel eens in de prachtige duinen van Bredenen rondgelopen, maar vond u de paden te smal of te onstabiel? Wel, dan heb ik goed nieuws. De gemeente Bredenen heeft aanpassingen uitgevoerd aan de toegankelijkheid van de duinen ter hoogte van de Patersonbrug. Dat is tussen strandpost 1 en 2. Het zandpad is er verbreed en voorzien van een natuurvriendelijke leuning, zodat iedereen, ook als je een rollator of een rolstoel bij hebt, veilig en comfortabel kan genieten van de natuur. De vraag naar een betere toegankelijkheid komt van de seniorenadviesraad, vertelt Magali van Haren, schepen van Sociale Zaken in Bredenen. We willen dat iedereen, ongeacht leeftijd of mobiliteit, kan genieten van de schone omgeving die Bredenen te bieden heeft. Deze aanpassingen zijn niet alleen een praktische verbetering, maar ook een teken van aandacht voor de behoeften van senioren en mensen met mobiliteitsbeperkingen. De duinen van Bredenen zijn een parel van de Vlaamse kust, vlakbij Oostende, met hun unieke flora en fauna en de frisse zeelucht die goed doet voor lichaam en geest. En nu u gemakkelijk toegang hebt, is het de perfecte gelegenheid om er een wandeling te gaan maken, te genieten van het uitzicht of gewoon even tot rust te komen. Trek uw wandelschoenen aan en als u in de sfeer wil komen, dan hebben wij alvast een leuk muziekje daarvoor. Patty Page met Old Cat.

Gitaargod Les Paul en Mary Ford met Vaya con Dios. Een oude traditional die zij in een prachtig kleedje staken. En die zijn naam ook gaf aan de gelijknamige Belgische groep Vaya con Dios. De trio rond Danny Klein. En Danny Klein die zong dat nummer ook altijd aan het einde van hun optredens als ultiem busnummer Vaya con Dios om het publiek uit te wuiven. En dit is Vaya con Dios uit België. Danny Klein met haar companen met hun grootste wereldhit Nee Na Na Na.

Paolo Conte, een Italiaanse advocaat die ook een stukje piano kon spelen. En wie ook heel goed piano kon spelen was Bill Evans. En als hij Tony Bennett erbij haalt, dan krijgen we een prachtige versie van My Foolish Heart. Hier zijn ze met z'n tweeën, Tony Bennett en Bill Evans.

Nina Simone, als zij piano begon te spelen, dan bracht ze ook een heel orkest mee. Fantastisch, One September Day. Nog een beetje goed nieuws uit Lier deze keer. In het Heilig Hart Ziekenhuis in Lier kreeg een leegstaande gang op de afdeling geriatrie voor één dag een heel bijzondere bestemming. Ze werd omgebouwd tot een escape room, niet als spelletje zomaar, maar als originele manier om de tweedejaarsstudenten basisverpleegkunde kennis te laten maken met de vele facetten van ouderenzorg. In plaats van een klassieke rondleiding of presentatie moesten de studenten zich een weg banen door verschillende opdrachten en situaties, zodat ze op een interactieve manier konden ontdekken hoe breed en menselijk geriatrie eigenlijk is. Het afdelingshoofd zegt daarover: geriatrie wordt nog te vaak gezien als een afdeling waar het alleen draait om mensen wassen. Maar dat klopt helemaal niet. Net dat vooroordeel willen we doorbreken, want op de geriatrie van Heilig Hart gaat het niet alleen om medische zorg, maar ook om zelfstandigheid, revalidatie, mentaal welzijn en sociale begeleiding. De ziekenhuiswebsite benadrukt dat oudere patiënten worden opgevolgd in een multidisciplinair team van onder meer artsen, verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, psychologen, diëtisten en sociaal verpleegkundigen. En allemaal willen die een zitje krijgen naast de persoon die zorg nodig heeft. I want to get next to you. Zoals de mensen van Rolls Royce zingen in de musical Car Wash.

Engelbert Humperdinck met zijn versie van Raindrops Keep Falling on My Head. Een prachtige warme stem natuurlijk. En een stem waar je soms ook wel de tranen van in je ogen krijgt. En Paul Severs, die kan er nooit iets aan doen. En die zingt dan ook Geen Wonder Dat Ik Ween. MUZIEK

Smokey Robinson deed er nog een schipje bovenop. Na Paul Severs, die niet kon stoppen met wenen, liet Smokey Robinson The Tracks of My Tears zien. Maar laten we daar niet in blijven hangen, want wist u dat wandelen, beste luisteraars, niet alleen goed is voor uw gezondheid, maar ook voor uw geluk? Wel, Dr. Paddy Dempsey, een onderzoeker uit het Australische Institute for Physical Activity and Nutrition, hoeft u geen atleet te zijn om fit te blijven, zegt hij. Kleine bewegingen zoals traplopen, tuinieren of een dagelijkse wandeling maken al een groot verschil. Uit onderzoek blijkt namelijk dat senioren die dagelijks bewegen langer zelfstandig blijven en minder last hebben van chronische aandoeningen. Een wandelvakantie is ideaal, maar u hoeft geen marathons te lopen, een paar kilometer 's ochtends, een ontspannen lunch en nog een paar kilometer 's middags en u heeft al snel 8 kilometer afgelegd. Age UK in Groot-Brittannië lanceerde zelfs de campagne Act Now, Age Better, gesteund door Engelands hoofdarts professor Chris Whitty en actrice Helen Mirren om senioren te stimuleren meer te bewegen. Dus beste luisteraars, trek uw wandelschoenen aan, ga naar Bredene of kom wandelen aan onze wandeldijk hier aan Sint-Anneke en kom een koffie drinken of iets anders eten bij Radio Minerva. Elke stap telt. Blijf in elk geval luisteren naar Radio Minerva, want wij zeggen het zoals het is. Tell it like it is met Aaron Neville.

0: was young.
1: Johnny Mathis heeft het gevoel dat hij een aantal rekeningen moet gaan betalen nu hij niet meer jong is. Maar dat is niet altijd het geval, hè. Je kan ook een vredig einde van je leven beleven als je helemaal zuiver bent in je geweten. Zoals Gilbert Bécaud, die zoete herinneringen heeft aan zijn gids Nathalie.

0: The Kings met Death of a Clown. En ik heb voor we afscheid nemen nog een prachtig goed nieuwsje dat ons een beetje kan doen beseffen hoe goed wij het hier in ons kikkerlandje eigenlijk hebben. Want in Mexico is nu een opvallende hervorming aangekondigd. Het land wil vanaf 2027 evolueren naar gratis universele gezondheidszorg voor alle burgers. President Claudia Sheinbaum noemt het plan een historische stap. En dat is dus een systeem dat ze daar nog niet hebben. En hier al wel. De bedoeling is dat de Mexicanen niet langer vastzitten aan een versnipperd systeem waarin de ene instelling alleen zijn eigen patiënten behandelt, maar dat iedereen terecht kan in een geïntegreerd openbaar zorgnetwerk zoals wij dat hier kennen. Vooral voor oudere mensen is dit meteen relevant in Mexico, want de uitrol van de nieuwe gezondheidskaart startte prioritair bij 85-plussers. Concreet begon de registratie voor de nieuwe zorgkaart op 13 april 2026 met een eerste fase voor de oudste leeftijdsgroepen. Volgens de officiële bronnen verloopt dit via duizenden registratiepunten in het land. Positief nieuws vat het samen als een poging om een ongelijk en gefragmenteerd tweesporensysteem te vervangen door één meer samenhangende structuur. Het wijst er ook op dat Mexico relatief weinig uitgeeft aan gezondheidszorg in vergelijking met andere OESO-landen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de Mexicanen en het doet ons beseffen hoe goed wij het hier hebben geregeld eigenlijk. Af en toe kan dat ook geen kwaad om een happy hour mee af te sluiten. Ik ga zo wat naar het einde van ons happy hour van vandaag. Ik zou graag langer bij jullie blijven. En if I could put time in a bottle zoals Jim Croce, zou ik dat ook doen samen met jullie. Maar ik hoor jullie alvast zeker terug volgende week. Ik heb nog een paar muziekjes klaarstaan en dan gaan we afscheid nemen. Tot volgende week.
1: En zoals beloofd, dit is de Radio Minerva Snoeplaat van deze week.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, rookt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De bestuurder van 17 van het ongeval in Braschaat vrijdag is buiten levensgevaar. Dat meldt het parket. Een passagier van 14 vecht nog voor zijn leven. Twee andere inzittenden van 16 raakten zwaar gewond. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. CD&V-voorzitter Sammy Medi blijft zich verzetten tegen de centenindex. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Medi wil in de plaats het alternatieve voorstel van de vakbonden en werknemers uitwerken.
7: Wanneer dat werkgevers- en werknemersorganisaties samen met een beter alternatief komen, dat dus de koopkracht van mensen beter beschermt, de competitiviteit van onze bedrijven verbetert en tegelijkertijd waarvan het planbureau zegt, dit plan gaat minstens even goed doen als het voorstel van de centenindex, ja, waarom zou je dan koppig blijven?
6: Premier Bart De Wever liet eerder al weten dat het alternatieve voorstel niet voldoet aan de doelstellingen van de regering. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. Het zou een schending betekenen van het bestand tussen de twee landen. Dat werd vrijdag nog met 45 dagen verlengd. Volgens Libanon heeft het bestand nooit iets voorgesteld. Er zouden sinds het een maand geleden inging al 400 doden gevallen zijn in Libanon. In play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Anderlecht scoorde de gelijkmaker pas helemaal op het einde van de wedstrijd. Speler Enrique Lanzana.
8: Het was een heel belangrijk doelpunt nog om de gelijkmaker te maken. Maar ik denk dat je hem eigenlijk in de eerste helft al moet afmaken. Maar dat gebeurt niet. En dat is niet voor het eerst dit jaar dat we dan gewoon een lastige tweede helft krijgen.
6: In de stand blijft Anderlecht vierde. KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Vanavond staat de topper Club Brugge Union op het programma. Oud-clubspeler Jelle Vossen blikt vooruit.
9: Nou, ik denk dat Club Brugge toch wel licht favoriet is vanavond. Gezien de flow waar ze in zitten. Het vormpeil dat ze behalen de laatste weken. Plus het thuisvoordeel dat ook wel een enorme rol zal spelen vanavond, denk ik.
6: De wedstrijd begint over een half uur. Tim Merlier heeft de laatste rit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Zijn derde ritoverwinning daar. Hij was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. En in de Ronde van Italië heeft de Deen Jonas Vingegaard de negende rit gewonnen. Een rit met aankomst bergop. Hij had 12 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider in het klassement, maar Vingegaard nadert tot op 2 minuten 24. Vanavond nog stevige buien in het oosten. In het westen is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maxima rond 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en zachter.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
16: Hey, dag Kim. Zeg, verrozen er een woonzorgcentra. Hoe begin ik er eigenlijk aan?
15: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
16: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
15: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
16: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
15: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
17: Met ImoBiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci, ImoBiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.
20: Zeg, schat, wat doe je nou? Zit je die een tv nou af?
21: Oh ja, het is niet die Van Dissel op de radio. Kon ik een plotje aanvragen?
20: Oh, dat, een plotje aanvragen.
21: Ah wel, je belt gewoon naar Lutgert. 03 219 17 27.
22: Daar is hem!
23: Music Maestro.

0: Hey, hallo daar aan de andere kant van de radio. Ja, u hoort het goed. Het is Van Dessel. Tussen 6 en 8 zit je weer goed voor 2 uur gevarieerde muziek door jullie zelf gekozen. Want vandaag zijn we live aanwezig, zowel mezelf als Lutgarde in Studio 2. En je weet wat dat betekent? Je mag telefoneren naar de studio. Dat kan via 03 219 17 27 en dan krijg je Lutgarde aan de lijn. En aan haar mag je doorgeven welk nummerke we moeten draaien. En je mag er natuurlijk ook de groetjes bij doen. Ja, en ik weet het, ja, de voorbije week kon me helaas niet aanwezig zijn wegens andere activiteiten. Ik had het verwittigd, maar ik heb toch goede reacties gekregen op die opgenomen programma's. Dus bedankt daarvoor in ieder geval. Vandaag 17 mei. Niet zo goede weer, maar er komt verbetering. Ja. Volgende week spreken ze van 26 graden. Ja, dat is het weer in België, hè. Ja. Heel wisselvallig. Maar wat er niet wisselvallig is, en een constante is wel, dat is de muziek van Radio Minerva. Daar gaan we voor zorgen, de 2 uurtjes lang. Mede dankzij jullie. En misschien hebben jullie gisteren ook gekeken naar dat Songfestival. Ik dacht, ja, ik kan toch eens even kijken en luisteren. Vooral kijken, want er waren rare optredens bij. Ja. En de muziek, ja. Sommigen dacht ik van, oké, ça va. Maar anderen dacht ik, ja, dat kan ik beter zingen. Maar goed. En daarom dacht ik bij mezelf, laat ons nog eens even teruggaan naar het jaar 1980. Want toen maakten ze echt wat mooie muziek, hè. Ik heb het natuurlijk over de muziek van het Eurosongfestival. Want in 1980 was er een jong manneke uit Ierland, heeft dat toen gewonnen. En zijn naam is Johnny Logan. En hij bracht het nummer What's Another Year. En daarmee gaan we gewoon beginnen in ons programma. Goed zo, we gaan van start. 1, 2, 3, starten maar.
1: Heerlijk.

Ja, dat was nieuws muziek, hè, voor het Euro Songfestival. Dat was Johnny Logan uit 1980 in What's Another Year. 11:06, en u gelooft het niet, maar mensen, het is echt waar. Ik zal misschien een fotootje nemen en ik zal het op mijn social media zetten. Maar er zijn ondertussen al 11 verzoekjes binnengekomen en we zijn nog maar 11 minuten ver. Ik zit niet te liegen op mijn communizieltje, dus er zijn heel wat mensen die de weg hebben gevonden via de Minerva-website en daar hebben ze dus inderdaad ook al nummertjes zitten aanvragen. Dus ik denk dat we heel snel moeten gaan zeggen dat ons programma genoeg verzoekjes heeft gekregen, maar zover zijn we nog niet. Nee, nog niet panikeren. Maaike, dat is ook een van de eerste die ons gecontacteerd heeft via de social media. En die deed groetjes aan iedereen die zit te luisteren. Het ganse Radio Minerva-team. En ook nog groeten aan mezelf, Eddy en Lutgarde. Dank u, vriendelijk Maaike. En je weet, Maaike is een grote fan van Freddie Quinn. En daarom vroeg ze een nummerke van hem te draaien. Ik mocht eigenlijk kiezen. Koekoeroe, koekoe, Paloma of Sonny Boy. Of anders eentje van de Freddy getiteld Spanish Eyes. Wel, Maaike, ik heb gekozen voor dat laatste. Hier is hem dus met Spanish Eyes.

De Spaanse oogjes van Freddy Quinn. Mocht u nu aan de tafel schuiven, dan gaan wij proberen te zorgen voor een goede spijsvertering met aangepaste muziek door jullie zelf gekozen hier bij Radio Minerva. Wat moet je doen? Gewoon telefoneren. 03-219-17-27. Dat is ons telefoonnummer. En als je zegt, hey Van Desselke, wij geraken niet binnen. Geen paniek, er is niks mis met uw telefoontoestel, maar het is gewoon heel druk. En de reden is, ja, ik weet het, hè, we zijn een paar weken niet kunnen komen. En iedereen zegt, ja, ja, ze zijn er, we kunnen bellen. Maar u kan ook via de digitale weg, als je natuurlijk een internetverbinding hebt, kan je natuurlijk ook via de Minerva website een nummerje aanvragen. Of ga even zoeken naar Facebook. Vraag dan de kinderen, kleinkinderen of iemand die een Facebook-accountje heeft en zegt dat hij moet gaan zoeken naar Eddy van Dessel. Stuur mij een vriendschapsverzoekje, ja, zo noemen ze dat tegenwoordig. En dan zal ik u met heel veel liefde en plezier opnemen in mijn grote vriendenboek. Goed, de Gunter, ja, die heeft ook gebeld met Lutgarde. En de Gunter, die deed groetjes aan alle man die zit te luisteren. Alle man van Radio Minerva ook nog de groeten. En de Gunter, die vroeg een nummer van The Real Thing. Can You Feel the Force? Heb ik niet bij. En er staat bij, indien niet spijtig, dan vertrouw ik aan jou de keuze. Dat wil zeggen, Gunter, Van Dessel krijgt dus groen licht, carte blanche. Ik heb gekozen voor een nummer van 1976 van Arthur Prysock. When Love is New. Hopelijk is dat een goede keuze, Gunter. Zo niet, laat het mij weten.

When Love Is New, dat is ook zo'n leuk ritme om op te jimen. Niet te rap, niet te traag, gewoon ertussenin. Leuke muziek. We gaan naar Weinigem en daar woont Marina, heeft gebeld met Lutgarde. En Marina deed groetjes aan alle luisteraars en ook nog heel speciaal groeten aan Eddy en Lutgarde. En het volgende moest ik draaien op verzoek van ons Marina. Hier is Percy Sledge, My Special Prayer.

Ja, deze muziek hoor je alleen maar hier bij ons, hè, bij Radio Minerva. Dat was natuurlijk Percy Sledge en My Special Prayer. Ik had een verzoekje gekregen een paar weken geleden, maar ja, omdat we er niet konden zijn, heb ik het niet kunnen afroepen en ook niet kunnen spelen, maar dan gaan we dus vandaag wel rechtzetten. Want Marcel van Peel, die kreeg de groetjes van zijn vrouwtje Monique. Hij werd ook nog gefeliciteerd met zijn verjaardag en ook nog proficiat met jullie 18e huwelijksverjaardag. En ook deed Monique de groeten aan het ganse Radio Minerva-team. Speciaal dus voor die 18e huwelijksverjaardag en de verjaardag van Marcel van Peel vroeg Monique mij het volgende nummer te draaien. Eentje van Gary Heger, het allermooiste.

Ja, ik denk dat met dit nummer allemaal begonnen is, hè, voor onze Gary Hager. Hele sympathieke man, we hebben hem een paar keer al mogen ontmoeten. En hij heeft ook al een paar keer komen optreden, dacht ik, hier in de tent van Radio Minerva, deze Gary Hager. We gaan naar Borgerhout. Maria Loijens, oh, die was zo blij dat we vandaag aanwezig waren. Ze heeft gebeld met Lutgarde en Maria deed de groeten aan alle luisteraars. Groetjes aan de zussen Janine en Rosemarie. En natuurlijk ook niet te vergeten, groetjes aan Eddy en Lutgarde. Dankjewel. En Maria vroeg een heel mooi nummer van Nana Mouskouri te draaien. Even now.

0: Nana Mouskouri en het nummer was getiteld Even Now. Even kijken naar de studioklok. Het is ondertussen 6:55. Mocht je er net bij komen, dan heet ik u van harte welkom in ons eerste gedeelte van het programma Music Maestro Please met Eddy van Dessel. Achter de knopjes en de micro in Studio 2 zit ons Lutgartje. En je kan ze bereiken via 03-219-17-27. Want we zijn vandaag niet ingeblikt. Nee. We zijn hier gewoon live aanwezig op Linkeroever. Dus dat wil zeggen, telefoneren is nog altijd de boodschap om nummertjes aan te vragen. Maar niet te veel niet meer. Nee. Want er staan ondertussen nog een 18-tal te wachten. Dus heel snel zijn is de boodschap. Dus blijf er proberen als je niet binnengeraakt. Dat is de boodschap. Natasha heeft het anders gedaan. Zij heeft het gewoon via de digitale weg gedaan. En die deed de groetjes aan mama Martine de Ruischer. Die een grote fan is van Céline Dion. Ja, u hoort mij afkomen, hè. Grote fan van Céline Dion. Welk nummer moet ik dan draaien? En van wie? Natuurlijk van Céline Dion zelf. En ze vroeg mij een nummer te draaien in samenwerking met de Bee Gees. Ik heb hem opgezocht en ik heb hem gevonden. Hier is Céline Dion en de Bee Gees. En het nummer is getiteld Immortality. Een heel mooi nummer. Luistert u zelf maar.
1: Music Maestro.

Mooie versie, mooi. Celine Dion en de Bee Gees. En het was getiteld Immortality. We gaan even de ambiance erin brengen op de zondag. Ja, dat doen we meestal op de zondag. Hè. We gaan luisteren naar de Havenzangers. En ze brengen een liedje dat gaat over Griekenland. Ja, mooi land. Ik ben er ook al een keer op verlof geweest. En het strand van Griekenland, ja, er zijn heel veel strandjes, heel veel eilanden. En daar gaat het liedje over. Het strand van Griekenland. En dat gaan we draaien, want Herman uit Mechelen, die heeft ervoor gebeld. Met de groetjes aan het personeel van Radio Minerva. En speciaal groeten aan de Fons en de Jos en Thomas van de donderdagavond. Hopelijk zijn die mannen aan het luisteren, want jullie krijgen dus de groeten allemaal van de Herman uit Mechelen. En de Herman die vroeg mij dus dit nummerje te draaien. Het strand van Griekenland van de Havenzangers. MUZIEK

Ja, daar hingen de borden, want het is blijkbaar traditie in Griekenland. Hè. Het strand van Griekenland, daar zongen de havenzangers over. En ik heb goed nieuws, slecht nieuws. Wat wilde horen? Slecht nieuws? Nu, het is eigenlijk geen slecht nieuws. Hè. Nee, het is alleen om te zeggen dat je niet meer moet bellen. Nee, mensen, want we hebben nog een 15-tal verzoekjes klaarstaan om te draaien voor het tijd van 8 uur. Ja, ik dacht het wel. Het gaat wel verwittig toen we hier reden. Van het zal heel druk zijn, want we zijn een paar weken niet kunnen komen. Dus mensen, niet meer bellen om een nummertjes aan te vragen. Ook niet meer proberen via de social media of de website van Radio Minerva. Want dat gaat echt niet meer lukken. Dan moet je maar eventjes wachten tot volgende week. Want volgende week zijn we weer terug present. Zijn we terug aanwezig. Dus gewoon nu genieten geblazen. En als je zegt, hey Van Dessel, mag ik niet meer bellen? Jawel, als u zegt, ik wil misschien nog wel lid worden van de radio, dan moet je zeker bellen naar Lutgarda 03-219-17-27. Goed, we gaan twee verzoekjes combineren. Want Eugène, die zit momenteel in Roemenië. Hij is aan het luisteren via de livestreaming. Hey Eugène, alles oké, ging erachter. En hij deed de groetjes aan Maria Elvis. Groeten ook nog aan Rezi, Ludwig en zijn mama Jenny. En Maria Elvis heeft ook nog een nummerke aangevraagd. En die deed de groetjes aan alle luisteraars, alle vrienden. En ook heel speciaal aan Eddy en Lutgarde. En Maria, als je aan het luisteren bent, alvast veel sterkte met de gezondheid. En we gaan er allemaal vanuit dat alles wel goed zal komen. De moed niet verliezen, lieve Maria. En we moeten een nummerke draaien van Elvis. En het is deze geworden. He takes my hand. Hier is Elvis Presley.

0: maken ze toch niet meer dan zo'n mooie muziek. Nee. Goed, dat was de King, hè? Elvis Presley, Take My Hand, Precious Lord. Even kijken, nog 10 minuutjes, ja, misschien nog 8 minuutjes, dus nog misschien nog 2 of 3 bezoekjes die we kunnen afhandelen. We gaan naar Deurne en daar woont een zekere Simone, heeft ook gebeld met Lutgarde en zij deed groetjes aan alle telefonistes van Radio Minerva en telefonisten, want er zijn ook mannen die de telefoon hier komen opnemen. En dankzij Simone gaan we luisteren naar Bart Kael met zijn 1000 terrassen in Rome. Een hele goede keuze, Simone.
1: En dan nu Music Maestro met Eddie van Dessel en Lutgarde.

Inderdaad, Bart, laat die regen maar stromen daar in Rome en geniet van de 1000 terrassen daar in Rome. Dat was Bart Kajal. Goed, nog één vocaaltje krijg je van mij en die er is voor Bobby Setterband en hij brengt voor jullie een Fats Domino medley. En dat werd gevraagd door Jenny Nietveld, een hele leuke, sympathieke dame. En die deed groetjes aan alle luisteraars, haar kinderen en goede vrienden. En ook weer heel speciaal groeten aan Eddie en Lutgarde. We gaan swingend het eerste gedeelte afsluiten. Bobby Setter, het is allemaal aan u nu.

0: Music Maestro met Eddy van Dessel en Luut Garde.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Ik al deze leeg.
3: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
2: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
3: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
4: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
5: Let's go, bitches!
6: Nu bij Suttens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijken en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
7: Zeg maar één.
3: Wat is er, Jos?
7: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmij begon in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
3: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
7: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmij wel in Schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
3: En waar is dat?
7: Ah wel, Petersmij wel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
3: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: De bestuurder van 17 van het ongeval in Braschaat vrijdag is buiten levensgevaar. Dat meldt het parket. Een passagier van 14 vecht nog voor zijn leven. Twee andere inzittenden van 16 raakten zwaar gewond. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. Het waren vorig jaar een pak meer meldingen over sociale fraude. Dat blijkt uit cijfers van het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie. Het ging vorig jaar om 7.873 meldingen, ruim 600 meer dan het jaar ervoor. Bevoegd minister Rob Beenders.
11: We zien meldingen van zwartwerk, van uitkeringsfraude, alle mogelijke vormen waarbij er sociale fraude wordt gepleegd, komt binnen op het meldpunt en wordt dan ook heel nauwgezet onderzocht. Want we zien bijvoorbeeld nu dat er meer en meer fraude wordt gedetecteerd bij mensen die een uitkering krijgen en tegelijkertijd een bijverdienst hebben, bijvoorbeeld via TikTok of OnlyFans.
10: Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Libanon, dat meldt het Libanese staatspersbureau. Het zou een schending betekenen van het bestand tussen de twee landen. Dat werd vrijdag nog met 45 dagen verlengd. Volgens Libanon heeft het bestand nooit iets voorgesteld. Er zouden sinds het een maand geleden inging al 400 doden gevallen zijn in Libanon. In ons voetbal is de heenwedstrijd gespeeld van de barrage voor een plaats in de hoogste klasse. Lommel haalde het met 3-2 van Dender. Het winnende doelpunt viel in de extra tijd. De terugwedstrijd wordt volgend weekend gespeeld. Tim Merlier heeft de laatste rit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Zijn derde ritoverwinning daar. Hij was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. In de Ronde van Italië heeft de Deen Jonas Vingegaard de negende rit gewonnen. Een rit met aankomst bergop. Hij had 12 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. De Portugees Alfonso Eulalio blijft leider in het klassement. Maar Vingegaard nadert tot op 2 minuten 24. Vanavond nog stevige buien in het oosten. In het westen is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maxima rond 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en zachter.
0: En dan nu Music Maestro met Eddy van Dessel en Luut Garde.

Inderdaad, daar bent u momenteel naar aan het luisteren naar Radio Menenwaver op Sint-Tanneke Linkeroever. Mijn naam is Eddie van Dessel en ik heet u meteen welkom in ons tweede gedeelte van ons programma Music Maestro Please, het grote groeten- en verzoekenprogramma hier bij de radio. Alhoewel het er ook al wat collega's zijn die ook al met groetjes en verzoeken beginnen. Dat is niet de bedoeling, hè, mannen. Nee. Het is één verzoekprogramma, dat is de zondagavond tussen 6 en 8. Maar goed. Van harte welkom dus. En je moet niet meer bellen als u net afstemt. Ik heb er straks al gezegd, we hebben nog genoeg verzoekjes binnengekregen om ons programma te vullen tot 8 uur. Dus niet meer bellen of via de social media nummertjes aanvragen, want dat is niet meer nodig. Maar geen paniek, volgende week zondag zijn we hier ook weer aanwezig. We begonnen ons tweede gedeelte met muziek van Harry Belafonte. Cucuru, cucu, paloma. En het werd aangevraagd door Rosa uit Antwerpen. Met de groetjes aan alle luisteraars, het ganse Radio Minerva-team. En ook weer heel speciale groeten aan Eddie van Dessel en Lutgarde. Dank u vriendelijk. We gaan nu naar Oostende, naar Zietje. Daar woont een zekere Robrecht, heeft ook gebeld met Lutgard. Deed de groetjes aan zijn mama Lily uit Boeghout, die deze week op 11 mei 94 jaar geworden is. Een dikke, dikke proficiat. Hopelijk is aan het luisteren onze Lily uit Boeghout, want dat volgende nummertje is speciaal voor haar.

All I Can Say Is Goodbye van Tom Jones. Maar dat gaan we nu nog niet doen, hè. Nee. Dat gaan we doen binnen een goeie 3 kwartiertjes. Dan is het 8 uur en moet Van Dusseke naar huis. Roger uit Zwijndrecht heeft ook gebeld met Lutgarde. En de Roger deed groetjes aan zijn vriendin Christel, die ondertussen al 5 jaar samen zijn. Uitroeptekentje. Ja, ik lees maar voor wat hier op mijn pc staat. Hè. Roger, dikke proficiat en volhouden, zou ik zeggen. En speciaal voor Christel, zijn vriendin, moest ik het volgende nummer draaien.

Ja, dat is voor een pianist te dansen. Hè. Deze Cynthia Clay en Lonely Without You. We gaan tempo een klein beetje versnellen. We gaan ongeveer 55 per uur met Zager en Evans. En zij brengen het nummer In the Year 2525. En het werd ons aangevraagd door Lucienne uit Zwijndrecht. Met groetjes aan alle luisteraars, het ganse Radio Minerva-team. En ook nog groeten aan haar ganse familie. MUZIEK

Ja, in het jaar 2025, oftewel in het Engels, in the year 2525, Zager en Evans. Gaan we dat nog meemaken? Ik denk het niet. Maar ja, goed, dus er zal er wel andere mensen zijn die dat gaan overleven, zeker. Goed, even kijken. 20 over 7 zijn we ondertussen alweer in het tweede gedeelte.

0: En we gaan nu naar Moerbeke-Waas. En daar woont een zekere Yvette. En die deed groetjes aan vriend Jean-Marie. En dankzij Yvette gaan we kunnen luisteren naar Chris Ria. En hij brengt voor jullie het nummer Let's Dance.
1: Radio Minerva.
2: The best music on the best station.

Helemaal tot het einde draaiden we deze Chris Ria en Let's Dance speciaal voor Lucienne. Goed, even kijken. We gaan het rustig aan doen. Ja. Want Marie-Thérèse uit Berchem heeft ook nog gebeld in ons eerste gedeelte met ons Lutgard. En die wist ons te vertellen dat haar man Victor gisteren jarig was. Nu, dat is niet zo speciaal misschien, maar Victor die is gisteren 90 jaar geworden. En dan zeggen we allemaal tezamen, hiep, hiep, hiep. Hoera voor onze Victor. Ja, het is wel een dag te laat, want ja, gisteren waren wij hier niet, hè. In ieder geval, Victor, een dikke proficiat met uw 90ste verjaardag. En Marie-Thérèse heeft een heel mooi nummerje aangevraagd. Ik zou zeggen, als je momenteel aan het luisteren bent, sta eventjes recht en dans op de tonen van Eddie Wally. Jou herken ik met gesloten ogen.

0: Jou herken ik met gesloten ogen. Dat was de versie van Eddie Wally. En het is precies 7:30. We gaan er geraken, denk ik. Ja. Alle verzoekjes die zijn binnengekomen, zullen we kunnen afwerken voor de tijd zijn van 8:00. Dat is goed nieuws. Even kijken. Ja, we gaan naar Zwijndrecht en daar zit onze Rezi. Hij heeft ons ook gecontacteerd en hij deed groetjes aan alle luisteraars, alle goede vrienden van hem. Die kregen de groeten en ook de groeten aan Eddie en Lutgarde. Dankjewel, Rezi. En ik moet een heel mooi nummerje draaien van Barry Manilow. Ken je die nog, Barry Manilow? Dat is die van de Copacabana en zo, hè. Dit is een heel rustiger nummerje. Het is getiteld I Can Smile Without You. Ik zou zeggen, geniet er allemaal samen van deze mooie, mooie stem van Barry Manilow.
1: Verzoekplaats.
2: Heerlijk.

0: Barry Manilow, helemaal tot het einde. En Can't Smile Without You, speciaal voor onze Rezi. Even kijken. Ah ja, we blijven even het rustig aan doen hier bij Radio Meneer. Want de volgende artiest die klaarstaat, dat is niemand minder dan Peter Maffay en zijn Doe. En het werd ons aangevraagd door Christel van de Linkeroever, speciaal voor haar lieve schat Rogéke. Het kan allemaal op de zondag.
1: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

overbekende duo van natuurlijk Peter Maffay. We gaan naar Antwerpen en daar woont Pierre. Hij heeft ook nog gebeld met Lutgarde. En Pierre deed groetjes aan Tilly, zijn lief vrouwtje. En het nummer dat ik erbij moet draaien, wel, dat is deze. Eentje van Nat King Cole, The Girl from Ipanema.

Nat King Cole en The Girl from Ipanema. We kregen een verzoekje uit Oevel, namelijk van een zekere Pedro. En die deed de groetjes aan zijn vrouwtje. En bij nummerkeuze stond er gewoon vermeld. Het is eender welk nummerke, als het maar eentje van Bobby Prins is. Uw keuze van Dessel. Dat is heel gemakkelijk, Pedro. En ik heb gekozen voor het nummer I Just Wanna Dance With You van Bobby Prins.

I Just Wanna Dance With You van Bobby Prince. En als ik dit opzet, als ik aan het optreden ben, dan zijn er heel wat mensen die dan een line dance kunnen doen. Hè? Maar ik geef ze natuurlijk groot gelijk. Ik heb even gekeken naar de mail en ja, er was er ook een eentje binnenkomen. Ik had hem bijna gemist, maar geen paniek, Eve Moons, want ik heb net op tijd uw mailtje hier ontvangen en bekeken. Er stond bijgeschreven iets van de Walker Brothers, zoals The Sun Ain't Shine Anymore. Als je dat gaat draaien, wel, ik heb dat gevonden. Speciaal voor onze nief en er moesten geen groetjes bij vermeld worden. Gewoon The Walker Brothers, The Sun Ain't Shine Anymore.

Ja, ja, de Walker Brothers hebben niet goed naar het weerbericht geluisterd, want ze zingen over The sun ain't gonna shine anymore, maar dat is verkeerd. Nee, want volgende week, in de loop van de week donderdag, vrijdag en zelfs volgend weekend spreken ze van 26 graden. Laat ons hopen dat ze gelijk hebben. Danny uit Antwerpen heeft ook nog een nummerke aangevraagd via de social media. Groetjes, wel, die waren gericht aan alle luisteraars van Radio Meneer Vijen. Ook nog groeten aan de presentator en de telefoniste van dienst. Dat ben ik dus, Eddie van Dessel, en ons telefoniste Lutgard, die zit in Studio 2 rustig een boekje te lezen, want ik heb er straks gezegd dat er geen verzoekjes niet meer moesten binnenkomen. En dan Danny, die vroeg mij een heel mooi rustig nummer van Shirley Bassey te draaien, getiteld Love Story.

Shirley Bassey, ja, ik ben altijd grote fan geweest van deze dame. Een geweldige stem heeft ze toch. Hè? En ook heel veel mooie nummers gemaakt, zoals onder andere deze Love Story. Even kijken. Ja, ik had nog een verzoekje binnengekregen vanuit Westerlo, van een zekere Wilfried. En hij deed groetjes aan zijn mama. Het staat gewoon beschreven als moeder. Hopelijk is die mama aan het luisteren, Wilfried. En bij nummerkeuze stond er ook gewoon vermeld een nummer naar keuze. Ja, dat is altijd heel gemakkelijk. En hopelijk, Wilfried, is uw mama aan het luisteren. Zo niet, bel ze even op. Of misschien zit je in de kamer in de woning waar je momenteel verblijft. Ga ze even halen, want dat vonde is speciaal voor jouw mama. Ik heb een nummerke gevonden van K3. Ja, mama ziet je graag. Ik denk wel dat dat voor iedereen telt.

Ja, mama, zie je graag. Dat was natuurlijk K3. Het is bijna afgelopen. Ja, ik heb nog juist 4 minuten, mensen. Dus we gaan meteen afscheid nemen. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor al die leuke reacties weer. Volgende week zondag ben ik hier terug live aanwezig met ons Lutgard. Dus volgende week mag je weer telefoneren om verzoekjes door te geven. Als laatste gaan we eruit met een nummertje van Codaline, All I Want. Maar dit is een versie van mijn eigenste dochter. Het is een verzoek van Rosa. Die heeft nog een keer achter gevraagd om een nummer van mijn dochter op te zetten. Dus dat gaan we dan met heel veel plezier doen en we gaan er meteen uit. All I Want, hier is Simke. Tot volgende week. Maak nog een fijne zondagavond van Dit Was Eddie van Dessel. Bye bye.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er waren vorig jaar een pak meer meldingen over sociale fraude. Dat blijkt uit de cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het ging vorig jaar om 7873 meldingen. Ruim 600 meer dan het jaar ervoor. Bevoegd minister Rob Beenders.
3: We zien meldingen van zwartwerk, van uitkeringsfraude, alle mogelijke vormen waarbij er sociale fraude wordt gepleegd, komt binnen op het meldpunt. Dat wordt dan ook heel nauwgezet onderzocht. Want we zien bijvoorbeeld nu dat er meer en meer fraude wordt gedetecteerd bij mensen die een uitkering krijgen en tegelijkertijd een bijverdienst hebben, bijvoorbeeld via TikTok of OnlyFans.
2: De nieuwe zoektocht naar de vermiste Heidi de Schepper heeft niets opgeleverd. Vrijwilligers zochten vandaag opnieuw naar haar lichaam in Balen. Deze keer in een bos waar een van de drie verdachten eerder al een moord pleegde. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden. Onder meer haar toenmalige partner wordt verdacht van moord. Op Ameland, een van de Waddeneilanden in Nederland, zijn 32 mensen gered. Het gaat om watlopers die van eiland naar eiland wandelen bij laag tij. Maar ze werden verrast door hoger water. De kustwacht zette onder meer een helikopter en reddingsboten in. Iedereen werd uiteindelijk veilig aan wal gebracht. Vanavond nog stevige buien in het oosten. In het westen is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maxima rond 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en zachter.

De muziekdoos. Ambachtelijke muziek, gemokt met olie van geperste muzieknoten. Presentatie Achilleke, de stoutste kabouter van Radio Minerva. Originele ronde platen, die ik één voor één en schoon aan elkaar draai. Kwestie van het boeltje verstaanbaar te houden.

De muziekdoos. Muziek van in de tijd dat de beestjes nog konden spreken en de vogeltjes nog vragen konden rondfladderen zonder met een bekje tegen een hoogspanningsmast te knotsen. Muziek van in de tijd dat wij nog dansten met minstens één voet op de grond en dat een tegelplaat het ideale moment was om een ferme knuffelpartij te organiseren.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de muziekdoos op Radio Minerva. Een Sjilleke aan de spreektoter. Dat weer, sorry, daar heb ik niks mee te maken. Hè. Nog een paar dagen smos en dan gaat dat beteren. Dus laat voorlopig de nacht maar in alles doen. En lekker binnen, warm, droog en ik zal eens gewoon muziekjes draaien.

Roulette van Russ Conway. Na leken voor de vrachtwagenchauffeurs. Henk Wijngaard. Met de vlam in de pijp. Nee, niet in de poep, in de pijp.

Rawhide van Frankie Lane. Goh, dat was echt nog zo pure, stevige country muziek. Hè? En die mannen die rijden op PMPRT cowboys. Hè? Maar een vrachtwagenchauffeur schijnt dat die 700 paarden nemen. Dan vroeg ik mij af, hebben die daar nog plutsen mee te looien in zo'n camion? Of...

Heartbeat van Connie Francis. Jim Reeves die is onder grote kus bezig. De lente schoonmaak. Die is zijn treze bij smeer kliks en haar klaks boord gekieperd. En is heel zijn interieur ontneutraliseren. I'm gonna change everything.

Soldier Joy voor het orkest van James Last. De Nederlanders, die waren al eeuwen een scheepvarend volk. En zo zijn die met veel soorten muziek in contact gekomen. Zelfs countrymuziek. Je gelooft me niet? Frans Bauer, Elke Reus.

I'll never find another you van Sonny James. Dat zou het zijn, hè. Stel de vorige trouwt. Je pakt van een man een foto. En je mokt met een draaideiprinter een kopieke. Als die dan taart begint te zogen, dan zet die batterijstafval buiten en je start dat kopieke op en je begint opnieuw te

Looking at the World Through a Windscreen van James Chestnut. Ja, dat is het verdeel van een camionchauffeur. Je ziet altijd ontvangsterke. Maar er zijn trucksters ook, hè. Ja, ja, en die bellen dan naar huis, hè. Ik kom naar huis. En dan kan die vent de kleermaker tegen dat die geparkeerd is.

Summer Wine van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Ik heb nog een schoon Far West huppelde pupduintje. Boil them cabbage down door het orkest van James Last.

Wilde cabbage down door het orkest van James Last. Lieve meisjes, sterke jongens, ik heb nog een heel bekend filmmuziekje van Ennio Morricone. Door het orkest van Waldo de Los Rios. En dan, om de vrolijkheid tot topniveau te brengen, laat ik het nieuws voorlezen. Tot straks.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In het voetbal heeft Club Brugge een flinke stap gezet naar de titel. Het won de topper tegen Union met 5-0. In de stand heeft Club Brugge nu 4 punten voorsprong op Union met nog 2 wedstrijden te gaan. In Mortsel in de provincie Antwerpen is het dak van een Carrefour-supermarkt gedeeltelijk ingestort. Het kwam door de hevige regen. Er had zich water opgehoopt op het dak. De winkel was op dat moment gesloten. Niemand raakte gewond. Het is nog niet duidelijk wanneer de winkel opnieuw kan opengaan. Op Ameland, een van de Waddeneilanden in Nederland, zijn 32 mensen gered. Het gaat om watlopers die van eiland naar eiland wandelen bij laagtij. Maar ze werden verrast door hoger water. De kustwacht zette onder meer een helikopter en reddingsboten in. Iedereen werd uiteindelijk veilig aan wal gebracht. En de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker heeft bijna 7,4 miljoen euro opgebracht, een recordbedrag. Er kwamen ruim 1300 teams aan de start, die 1000 kilometer reden om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Het was de 15e editie. Vannacht trekken de buien weg naar het oosten, minima rond 8 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen, maar ook weer buien, maxima rond 14 graden. Dinsdag periode met regen, vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
3: Soms denk ik bij mijn eigen, wat moet ik hier weer mee? Ze kunnen het heen en weer krijgen, het is nooit goed, het is altijd nee. Maar ik heb het al bekeken, vandaag dat wordt mijn dag.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de muziekdoos op Radio Minerva. En we begonnen met André Hazes, Uit mijn bol. Dat kan een goed gevoel geven, hè? Zo is goed uit mijn bol gaan. It's a real good feeling van Peter Kent.

Never can say goodbye van Gloria Gaynor. Ja, als je niet naar huis wilt, dan moet je blijven dansen. Non-stop dance van de Gibson Brothers.

Your Love Still Brings Me to My Knees van Marcia Hines. Ja, voor een vrouw kan dat geen kwaad, maar voor de mannen, als het blijft, hoe waar dat je ook amuseert, ga op een dansvloer niet op een knieën zitten. Want die spurten naar huis, die gaan hun valet halen, want die denken dat je hun wil trouwen. Hoe zoet dat ze ook uitzien, don't do it. Sweet Caroline van Christophe.

Ik mis je elke dag van Danny D'Amaro. Ja, als je ze niet kunt krijgen, dan moet er van dromen. Gelijk is Anne-Maria Zimmerman, 1000 träume weit.

Pain Reaction van Diana Ross. Als je zo dat nieuws hoort elke dag, dan krijg ik goesting van het paradijs te vliegen. Eén ticket, enkel, kwam niet terug. One-way ticket van Eruption.

One-way ticket van Eruption. Stel de ver, je mag kiezen. Popstar of filmstar? En wel, dan zou ik filmstar kiezen. Alleen romantische films. Smossen van begin tot einde. En je mag meeschrijven op het scenario. Movie star van Harpo.

movie star van Harpo. Je kent toch die slogan? Op een dag vind je de job van je leven. Donna Summer, Lady of the Night.

Lady of the Night van Donna Summer. Lieve meisjes, sterke jongens, we naderen het einde van het programma. Ik heb nog een heel schoon Franstalig nummer. À l'amour en bleu van Frank Michael. En dan, na het nieuws, laat ik u in de goeie handen van collega Lou van Put. Nog veel plezier.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Mortsel in de provincie Antwerpen is het dak van een Carrefour-supermarkt gedeeltelijk ingestort. Het kwam door een wolkbreuk. Er had zich water opgehoopt op het dak. Tom van Damme van de brandweer.
3: We hadden een geluk dat de winkel gesloten was en dat er eigenlijk geen slachtoffers aanwezig waren. Maar ter plaatse nu, er is inderdaad een instorting geweest van ongeveer een 10 bij 20 meter, waarbij het dak volledig naar beneden gekomen is en al het water doorheen de winkel is gespoeld.
2: Het is nog niet duidelijk wanneer de winkel opnieuw kan opengaan. Er is risico op een veel grotere ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Dat zegt de Vlaamse ebola-expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan de komende dagen dus fors oplopen.
4: Daar zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is het een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Er zijn er weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
2: Voor ons land is er voorlopig geen risico. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde wel de internationale noodtoestand af. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn doel in Gaza bijna bereikt is. Alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 doden. De uitspraak komt er 2 dagen na een zware aanval waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij de aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om het leven. Bij het grootschalige offensief dat Israël sindsdien voert, zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. In het voetbal heeft Club Brugge een grote stap gezet naar de titel. Het won de topper tegen Union met 5-0. In de stand heeft Club nu 4 punten voorsprong op Union, met nog 2 wedstrijden te spelen. Union-trainer David Ubay.
5: Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En wij moeten 6-6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
2: En het offerfeest vindt plaats op 27 mei. Dat heeft het executief van de moslims in ons land meegedeeld. Het offerfeest herdenkt dat de profeet Abraham bereid was om zijn zoon te offeren voor God. Ter gelegenheid van het offerfeest doen miljoenen moslims een bedevaart naar Mekka. Vannacht trekken de buien weg naar het oosten, minima rond 8 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen, maar ook weer buien, maxima rond 14 graden. Dinsdag periode met regen, vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: In Mortsel in de provincie Antwerpen is het dak van een Carrefour-supermarkt gedeeltelijk ingestort. Door een wolkbreuk had zich water opgehoopt op het dak. Tom van Damme van de brandweer.
1: We hadden een geluk dat de winkel gesloten was en dat er eigenlijk geen slachtoffers aanwezig waren. Maar ter plaatse nu, er is inderdaad een instorting geweest van ongeveer een 10 bij 20 meter, waarbij het dak volledig naar beneden gekomen is en al het water doorheen de winkel is gespoeld.
0: Het is nog niet duidelijk wanneer de winkel opnieuw kan opengaan. In Leipzig, in het oosten van Duitsland, heeft de politie een loslopende tijger doodgeschoten. Dat melden lokale media. Hij viel een man van 73 aan, die raakte zwaar gewond. De tijger was ontsnapt uit het privépark van een dierentemmer die shows geeft met tijgers. Enkele Brugge zet een belangrijke stap richting titel in het voetbal. Club won de topper tegen Union met 5-0. Clubspeler Joaquin Seys.
2: Ik denk op voorhand dat niemand dat verwacht. Union is de best verdedigende ploeg in België. Dus dat je er 5 kan maken tegen zo'n ploeg. Ik denk dat iedereen heel blij gaat zijn vanavond. Maar ik ga proberen ook iedereen realistisch te houden dat we er nog niet zijn. En dan hopelijk kunnen we het donderdag afmaken.
0: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Als het donderdag gewint op KV Mechelen is het zeker van de titel. Vannacht trekken de buien weg naar het oosten, minima rond 8 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen, maar ook weer buien, maxima rond 14 graden. Dinsdag periode met regen, vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
3: Give the best you've got to give now, charge. Live the way you'd like to live now, charge. Open up a brand new scene, wow, charge.
4: De platenkast, late night. Programma van Leo Dujardin.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Antwerpen zijn twee verdachten opgepakt nadat een man dood op straat is aangetroffen. De man werd gisteren gevonden voor zijn woning. Hij is mogelijk met geweld om het leven gebracht. Daarom stelde het parket een onderzoeksrechter aan. Die zal de verdachte verhoren. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn doel in Gaza bijna bereikt is. Alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 doden. De uitspraak komt er 2 dagen na een zware aanval, waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij de aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om het leven. Bij het grootschalige offensief dat Israël sindsdien voert, zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. In het voetbal heeft Club Brugge een belangrijke stap gezet naar de titel. Het won de topper tegen Union met 5-0. In de stand heeft Club nu 4 punten voorsprong op Union, met nog 2 wedstrijden te spelen. Voor Union is de titel ver weg, beseft ook trainer David Hubert.
3: Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En wij moeten 6-6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
2: Als Club Brugge donderdag wint op het veld van KV Mechelen, is het kampioen. Vannacht trekken de buien weg naar het oosten, minima rond 8 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen, maar ook weer buien, maxima rond 14 graden. Dinsdag periode met regen, vanaf woensdag wordt het droger en warmer.